0: François zegt hier, le temps de l'amour.
1: On s'en souvient.
0: Een album heeft dit maken in Friesland. Onze heer April Shower en The Railroad Song.